Ok. Ah, ik heb Melody die mal kosi. Wist is venue sjunga voor sister was min ven. Dus ge hasa u enli mangan tak din vai. Voor at hasa smoke o beskite uya. Of voor at versa open voor at vertolke. De her dybt, maar verdigt fenomen som vi kæler for jazzmusik. Ah, il arrangement van en diata.